Mi nichte is al 15 jaar, en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen, hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun, huid weegt ze 200 pond.

they go. An het hek hangen netten, voor de wand blikken high, aan de deur.

As ik nog lüt wie, kan ik mij erinneren. Daar wil ik geen gekochtet ei. Ik wurg dat drunner, doch dat geeft wadder. An tisch daar geeft dat schere rei. En geeft dat spek aan braatuffel. Daar vung ik liek aan touw sortieren. Seh ich dat de Orgel, denn geeft dat krach. Wirst du wohl etten? Wirst du wohl parieren? Und geeft dat Nudelsuppe oder auch dick Afen.

bloot mijn kinder, deze nu door. En stochen in er etten ren. Man, wat ik bedoel, wat aangekomen.